0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met

een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale

Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal.
2: Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale

0: lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio Gelderland, een hele goede morgen.
2: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
3: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
4: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
3: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
4: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
5: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Goedemorgen Gelderland. Met Joost Brouwer.
7: Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag 17 juli. Ik wens iedereen een gezellige uitzending toe.

En van lazy zou je naar crazy kunnen gaan. Dankjewel aan die Asmans. Het is de nachtmerrie van iedere beschaafde man. Je zit op de wc en iemand die ook nodig moet trekt de deur dan open. En dan is daar het besefmoment. Shit, de deur had op slot gemoeten. Overkwam mij gistermiddag. Toch een goeiemorgen.

0: voordat de uitzending begon ook nog even een toiletbezoek gehad. Ja, ik ben er gewoon eerlijk over. En ik heb de deur gewoon wagenwijd open laten staan. Want er is namelijk nu helemaal niemand hier op de redactie. Jawel, er zijn twee mensen. Frits hier in de studio uiteraard. Steun en toeverlaat. En net is ook nog collega Mark van Online binnengekomen. Zo mooi. Nieuws uit de nacht heeft hij bijvoorbeeld ook gezien. Laat ik het gelijk maar even met je doornemen. Op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is gisteravond een stunt niet helemaal goed afgelopen. Stuntman Jim van Ness werd met een katapult 35 meter de lucht ingeschoten over de festivaltent heen, maar kwam te hard in het landingskussen terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar het festival laat inmiddels weten dat het goed met hem gaat naar omstandigheden, dat hij ook alweer grapjes maakt. Of de stunt vandaag herhaald wordt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Op de Van der Houven van Oortlaan in Apeldoorn is een grote tak op twee geparkeerde auto's gevallen. De brandweer was ruim 3,5 uur bezig om die tak weg te halen. De auto's kwamen er met wat deuken goed vanaf. En in het centrum van Apeldoorn klom gisteravond een man met een vishengel in de bouwsteigers van een gebouw aan de Brinklaan. Het was dus aan in Apeldoorn. De politie kwam met 7 wagens, de brandweer met een hoogwerker, en de hele omgeving werd ook afgezet. De man is uiteindelijk naar beneden gehaald en ook aangehouden. Zo, de kranten liggen hier ook weer op de studiodesk. De droogte domineert de papieren kranten vanochtend. Trouw en AD melden allebei dat Nederland officieel een watertekort heeft. De Rijkswaterstaat gaat het schaarse water ook verdelen. De Telegraaf opent met een geheim Russisch ruimtewapen dat in één klap duizenden satellieten kan uitschakelen. En het Nederlands Dagblad gaat in op de oorlog tussen de VS en Iran, waar beide landen elkaar nu voor de 6e dag bestoken. De Volkskrant vraagt zich af of Nederland een eigen AI-gigafabriek nodig heeft. En de Gelderlander meldt dat de Michelin-gids stopt met de groene ster. En 4 restaurants in onze regio raken hun duurzaamheidsonderscheiding kwijt. Op Schiphol trof de beveiliging een wurgslang aan in de BH van een Canadese vrouw. Ze zei het dier gevonden te hebben bij een hotel in Amsterdam. De slang zit in een opvang en de vrouw heeft nu een proces verbaal. En in Arnhem strijden 1200 deelnemers uit 53 landen om de titel snelste kubusdraaier van Europa. Ja, dat heet dan het EK Speedcubing. Is begonnen in sportcentrum Valkenhuizen met 17 verschillende onderdelen. Waaronder het oplossen met één hand.
1: Ik doe straks als eerste aan 3x3 met één hand mee.
2: En wat is daar moeilijk aan?
1: Nou ja, het is gewoon een normale kubus. Maar ja, dan heb je nu maar één hand over. Dus dan moet je een beetje anders draaien. Sommige mensen zijn er heel goed in. Ik niet per se, maar ik vind het wel leuk.
3: Het kampioenschap duurt 4 dagen. Aangezien er 17 verschillende onderdelen worden beoefend. Waaronder dus het met één hand oplossen van de kubus.
4: Het gaat eigenlijk echt om tiendes van secondes. Misschien soms nog wel nog nauwer. Dus je wil echt op je concentratie wanneer je bezig bent. En als je natuurlijk afgeleid wordt, dan verlies je gelijk heel veel tijd.
3: De concurrentie is groot. Maar toch draait het kampioenschap meer om een bijeenkomst van gelijkgestemden.
5: Het zijn ongelooflijk leuke mensen. Het is een genot altijd om hier rond te lopen en met iedereen te praten en iedereen te werken.
3: Maar of iedereen het kan?
4: Nou ja, je moet eerst even weten hoe je het moet oplossen. De ene kan dat in een paar uur leren, de ander misschien iets langer. Maar iedereen kan het leren.
0: En zo ben je in iets minder dan 3 minuten gelijk alweer bijgepraat.

alleen maar goede bedoelingen met Goedemorgen Gelderland en The Animals. Nu Elton John en Kiki D. Straks ook nog Madonna, Todd Rundgren en Shakira. Komt ook nog even langs hier in de ochtendshow. En introotje raden gaan we dus zo meteen ook doen. Puur geniet op de vrijdag.

0: En na Elton en Kiki even doodse stilte. Want voor je het weet is dat introotje voorbij. Hij is echt heel kort. Ik dacht, ga ik hem doen voor de vrijdag? Moet hij niet makkelijk zijn, maar ik denk dat je dit gewoon wel weet. Let op hoor.
1: Een goed begin.
0: Ah. Ja, daar moet je het mee doen. Oh, oh, oh, echt waar. Nog een keertje kaal dan. Want zo ben ik dan ook wel weer. Ah, doe, doe. En dan komt er zo'n baslijntje. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Dit is een oh ja moment straks. Voor de mensen die er nu niet op komen. Omroep Gelderland app staat open voor het antwoord.

0: Radio Gelderland, goedemorgen Gelderland. En het gaat helemaal goed komen met een goed begin. Is het halve werk. De plaat is ruimschoots geraden. Meerdere keren ook allemaal nieuwe namen in de app. Dankjewel. En Gert, die zingt het intro nog even voor ons.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: Ah, het is natuurlijk overuren maken voor ijsko-verkopers, ijsjesmannen. Ja, zo meteen hoor je daar meer over in Goedemorgen Gelderland. In Terschuur 13 graden en in Ophemert 16,8. Dit is het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Dat gaat onder meer over stuntman Jim van Nes. Die maakte naar omstandigheden goed. Hij werd in een katapult over de megatent van de Zwarte Cross geschoten. 35 meter de lucht in. Maar Jim kwam te hard in het landingskussen terecht. Hij moest naar het ziekenhuis. Maar hij maakt inmiddels alweer grapjes. Of de stunt vandaag herhaald wordt, is nog niet duidelijk. De veerdienst tussen Dieren en Olburgen is uit de vaart. Door de lage waterstand is het bij de veerstoep aan de kant van Olburgen te ondiep geworden door verzanding. Om schade aan de aandrijving te voorkomen blijft de pont voorlopig afgemeerd buiten de vaarweg. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de app van Omroep Gelderland.
5: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
6: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: Todd Rundgren. En dit is een goed begin. Althans, het hele korte goede begin. Absoluut geraden. En na de ijsjes en nog eens ijsjes hoor je die plaat helemaal. Gegarandeerd. 8 dagen, 185 kilometer en een topsnelheid van 13 kilometer per uur. IJskoman Frank is met zijn elektrische ijskar helemaal naar Schiermonnikoog gereden. Onderweg verkocht hij niet alleen ijsjes, maar haalde hij ook geld op voor gezinnen die zelf niet zo makkelijk op vakantie kunnen. Soms zit het mooiste zomeravontuur gewoon achter het stuur van een heel langzaam ijskaartje.
1: Het is gelukt.
2: Ik heb de reis overbrugd, ja.
1: Hoe was het?
2: Ja, zwaar. Warm. Ik heb ook nog ijs verkocht, ja, op verschillende plekken. In de avonduren.
1: En ik begreep ook naar aanleiding van de artikelen dat mensen jou gewoon geld in de hand drukken.
2: Nou, vandaag nog, ja, net bij de receptie van de accommodatie waar ik overnacht. Die dame kwam naar mijn accommodatie toe en die gaf me een envelop van een café uit Vroomshoop. Nooit van gehoord, maar daar zat €100 in. En ik ben die mensen natuurlijk hartstikke dankbaar. Ik vind het geweldig. Ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos. En de ijskoman stil krijgen, daar moet je heel veel voor doen, hoor.
3: En stil is Frank liever niet. Hij gaat zijn droom in vervulling laten gaan op Schier. En dan moet hij als echte ijskoman zijn bel laten rinkelen. Toch?
2: Ik moet mijn klepel hebben, die ga ik eerst zoeken.
1: Ben je de klepel kwijt?
2: Ja, ik ben de klepel kwijt.
1: Dat is ook niet handig.
2: Nee, niet echt, nee.
4: Dit is toch raar? Ik heb hem vanochtend nog gezien.
2: Ik zoek even mijn klepel op als je het niet erg vindt, ja?
3: Ondertussen komen de eerste mensen zich melden voor een ijsje. Frank heeft helemaal geen bel nodig.
5: Ja, ik had gezien op Facebook. Ja, dus ik dacht ik volg hem even.
3: Zo'n beetje heel het eiland weet dat Frank er is.
6: Ja, iedereen weet het. Iedereen weet het. Ja, ja hoor.
1: Nou, geniet ervan.
6: Komen. Ja.
7: We kennen hem al een hele tijdje al, ja, ook uit de plaatselijke kranten, Facebook, wat dan ook.
2: Kijk eens aan. Hij was verstopt, ja.
1: Nou, droom helemaal uitgekomen.
2: Ja, heerlijk. Ik vond het geweldig. Echt waar. Ik ben echt ontzettend blij met deze mensen. Die hebben echt goed gegeven.
1: Ging het geld ook alweer heen?
2: Stichting Nelly. Mooi, hè?
1: Voor mensen die niet een dagje weg kunnen of op vakantie kunnen. Hè?
2: Mensen die niet het geld hebben om eens een keer wat leuks te doen. En dan met name gaat het mij om de kinderen van die mensen. Dus gezinnen die ik graag een dagje uit wil gunnen. Zonder dat ze problemen hebben met de gedachte te hebben van hoe gaan we dit betalen? Hoe gaan we dit doen? Hoe komen we er? Dat regel ik dan allemaal. Kunnen ze lekker uit zonder dat ze zorgen hebben.
3: Missie geslaagd.

0: Shakira, Whenever, Wherever, met de panfluit op Radio Gelderland. In gedachten hoorde ik iets met... Hallo, Henny.
1: Hallo.
0: Met Joost Brouwer, Radio Gelderland.
1: Hallo, hallo.
0: In gedachten hoorde ik iets met...
1: De chick. Iets met chick erin.
0: Ja, dat is helemaal goed.
1: Maar is het ook de band, de chick?
0: Ja, het is de band, chick, ja.
1: Ja, zie je. En, ja. En dat, was even, dat wist ik niet zeker meer. Het komt meteen van, hey, bekend nummer. Hartstikke leuk.
0: Dat is fijn dat iedereen er zo over denkt, want dan is de muziekkennis goed, hè?
1: Ja, die is op zich. Ik doe wel vaak mee, maar ja, ik doe niet altijd. Dus ik laat een ander ook eens winnen. Weet je.
0: Oh ja, ja. Nee, maar dit is voor de eer. Straks plaat de licht voor de zaklamp.
1: Dat weet ik, ja.
0: En dit is. Oké, nou mooi. Ja, blijf dat ook vooral doen. En dit is de breinbreak voor de ochtend om de hersens even op gang te brengen.
1: Ja, dat vind je wel. Hartstikke leuk. Weet je, vind je altijd erg grappig in de programma's. Altijd leuke dingen.
0: Oh, nou.
1: Ja, daar word ik echt vrolijk van.
0: Nou, goed om te horen. En weet je toevallig ook nog welk nummer van Chic?
1: Nee, dat heb ik proberen op te zoeken, maar ik had er geen tijd meer voor. Ik moest weer andere dingen hebben.
0: Maakt niet uit. Hé, dat laat ik gewoon even aan Gerard bijvoorbeeld over. Want, en nog wat andere audio-appjes die ik heb binnengekregen. En hoor je het zo meteen. Ja, dankjewel Henny, voor jou een fijne dag, hè?
1: Dankjewel hoor. Fijne dag.
0: Hoi, hoi, hoi.
2: Een goed begin.
3: Chic met Le Freak. Geproduceerd door Bernard Edwards en Nile Rodgers. De grote mannen achter Chic. Goedemorgen.
4: Chic met Le Freak.
5: Is het halve werk?
6: Het is Le Freak. Van Chic en Harskamp, hier ik kom. Vanaf 9 uur ben ik onderweg richting Gelderland. Hey jongens, fijne uitzending en alvast fijn weekend. Doei doei, vanuit Wonningveen.

Nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Yves Berendsen, misschien is het tijd om naar Jeroen Elfrink te gaan.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Goedemorgen, Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed.
0: En buiten? Met jou?
2: Ja, het is een beetje een wisselend weerbeeld deze ochtend. Op sommige plaatsen schijnt de zon volop. Op andere plaatsen komt wat lage bewolking voor. En het was afgelopen nacht echt wel fris van de temperatuur. Lag her en der zelfs even onder de 11 graden. Nou, nu ligt hij inmiddels met de bewolking al rond 14 tot 17 graden. Komend uur lost de bewolking al grotendeels op. Schijnt het zonnetje zometeen. En loopt de temperatuur vanmiddag nog op naar 25 tot 27 graden.
0: Ja, ik zit zo in die tropische vibe dat ik gisteren pas laat merkte van... hé, het is eigenlijk nog best lang bewolkt geweest. En vandaag duurt het dus ook nog heel even voordat die zon erbij komt, begrijp ik dan op sommige plekken.
2: Ja. Wel zullen er vanmiddag ook weer stapelwolken ontstaan. Dus het wordt al niet meer zo heel zonnig als wat we eerder deze week hadden. Maar het is nog altijd prima hoor, qua temperatuur. Het is toch echt wel zomers te noemen met 25 tot 27 graden. Ja. Het eind van de middag zien we dat boven het noorden van het land een paar onweersbuien kunnen ontstaan. Vooralsnog verwacht ik niet dat deze Gelderland kunnen bereiken. Maar mocht je in het uiterste noorden van Gelderland wonen, ja, houd toch nog even een kleine slag om de arm. En hou eventueel die regenradar nog in de gaten later vandaag.
0: Oké, nou dan ga ik dat doen. En dan ga ik nu ruim baan maken voor die hele mooie track van Supertramp. Take the Long Way Home. Met dat mooie begin. Jeroen, ik spreek je later deze ochtend ongetwijfeld nog over het weer. Ja, dat weet ik wel zeker eigenlijk.
2: Zeker, dan gaan we even vooruit kijken.
0: Doen we.

0: Home. En cabaretier Marijn Scholten, die heeft daar wel wat over te vertellen. Over met je tentje op pad zijn.
1: Wij komen daar aan. Was eerste week van juni, volgens mij. 44. En kijk, wij vonden de Côte d'Azur altijd te heet. Dus we gingen altijd naar Normandië. Ja, was eerste week van juni, volgens mij. En nou, wij komen die camping opgereden. Wij hebben nog niet goed en wel de caravan van de bal. Of er is in één keer een hele hoop geknal. Granaatinslagen overal. Pingpongtafel op de zijkant. Oh, ik zeg tegen mijn vrouw, dit is niet goed. Laat maar even op het strand gaan kijken.
0: Kamperen in Normandië, 1944. Ja, daar moet je niet aan denken. Dit zijn de gedachtenkonkels van Marijn Scholten. Kamperen gaat het verder over in Goedemorgen Gelderland, als je blijft luisteren.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bislieber in Verbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeperyverbis.com.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
9: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
8: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
10: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
8: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Grijp nu uw kans.
12: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
13: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonwering 8.

0: zitcomfort.nl. Tot ziens.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
0: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: De Yardley Brothers op Radio Gelderland. En de titel van de plaat zingen ze zelf al. Het is echt ongelooflijk. In Apeldoorn in het centrum klom gisteravond een man met een vishengel in de bouwsteigers van een gebouw aan de Brinklaan. De politie kwam met 7 wagens, de brandweer met een hoogwerker en de hele omgeving werd ook afgezet. Die man is uiteindelijk naar beneden gehaald en aangehouden. Het lijkt net een filmscène daar, joh, in Apeldoorn. Op de Zwarte Cross ging gisteravond die grote katapultstunt niet helemaal zoals gepland. Stuntman Jim van Ness werd met 185 km per uur over de megatent geschoten. 35 meter hoog en 75 meter ver. Maar kwam te hard in het landingskussen terecht. Hij is per brancard afgevoerd en naar het ziekenhuis gebracht. Maar het festival laat weten dat het goed met hem gaat en dat hij ook alweer grapjes maakt. Nu is wel de vraag of de stunt nog een keer herhaald wordt. Dat is nog niet duidelijk. Spannende dag vandaag voor Vitesse. De Hoge Raad doet om 10 uur deze ochtend uitspraak over de vraag of de voetbalbond vorig jaar terecht de licentie van de Arnhemse club afpakte. De vaste adviseur van de Hoge Raad gaf de KNVB eerder op alle punten ongelijk. En de verwachting is dat de rechter dat advies volgt. De hele top van Vitesse is naar Den Haag afgereisd om de uitspraak met eigen oren te horen. En we zijn er vanaf 10 uur ook bij. En dan is de uitspraak live te volgen. In ieder geval via onze site gld.nl. De krantjes even openslaan. De droogte is het grote thema op de voorpagina's. Trouw meldt dat Nederland officieel een feitelijk watertekort heeft en dat Rijkswaterstaat het schaarse water gaat verdelen. De AD opent er ook mee en laat zien hoe ingenieurs in Leerdam waterzakken in kruipruimtes van nieuwbouwhuizen leggen. Goed voor 45.000 liter regenwater per woning. En er zijn ook her en der pontjes uit de vaart gehaald, ook hier in de provincie. De Telegraaf opent met een geheim Russisch ruimtewapen. De Verenigde Staten waarschuwen dat Rusland werkt aan een satelliet met een kernlading die in één klap duizenden satellieten kan uitschakelen. Maar tegelijkertijd denken Amerikaanse onderzoekers al een manier te hebben gevonden om zulke wapens op te sporen. De Gelderlander meldt dat de Michelin-gids stopt met de groene ster. 23 Nederlandse restaurants verliezen hun duurzaamheidsonderscheiding. Onder Konijnenvoer in Arnhem, Lokaal in Doetinchem en De Nieuwe Winkel. En Flores in Nijmegen ook. En dan nog weer even naar de Zwarte Cross. Daar kun je dit jaar voor het eerst meedoen aan de Zitmaaier Race. En met die Zitmaaiers hebben ze ook het festivalterrein helemaal schoongeharkt, als het ware. Schoongemaaid. Helm op, gaspedaal in en hopen dat je je gasmaaier door die bochten kan halen. Onze verslaggever was erbij en sprak de eerste winnares.
1: Hij is best wel pittig, ja. En een stroef koppelingetje is niet zoals in een auto. Nou, we moesten nog tickets voor het rennerskwartier hebben. Kwam er een maaierrace voorbij en toen dachten we, nou, dan doen we dat toch. Dan gaan we meedoen aan de race. Nog helemaal niet bedacht over dat we dan ook moesten gaan rijden en een maaier moesten kopen en moesten gaan versieren.
2: Glitter hoort erbij. Je hebt nooit genoeg glitter in je leven. Heb jij ooit eerder op een zitmaaier gezeten?
1: Nee, maar ik ben gaan oefenen ook. je moet gewoon even weten hoe dat ding moet besturen en hoe die gaat. En nou, ik dacht bij de start, ik ben best goed weg, maar de anderen waren nog veel sneller weg. Maar toen vielen ze 1 voor 1 uit met een kapotte motor op een, weet ik wat. En toen ben ik eindelijk eerste geworden.

0: En welke veerdienst dan, vraagt Jonas hier in de app. De veerdienst tussen Dieren en Olburgen is uit de vaart vanwege dat lage water. Door die lage stand daar is het bij de veerstoep aan de kant van Olburgen gewoon te ondiep geworden. Door verzanding eigenlijk. David Grant en Jackie Graham dus samen op Radio Gelderland. En je zou ook samen kunnen gaan kamperen natuurlijk. Want de provincie is met de meeste kampeerplekken van het land de provincie om je tent op te zetten. Welke provincie dan? Gelderland natuurlijk. En dat doen we ook steeds vaker. Volgens onderzoekers is dat goed nieuws. Want wie langer dan 2 dagen echt buiten leeft zonder telefoon en scherm, wordt aantoonbaar rustiger en creatiever. En ja, kamperen kun je leren. Wisten ze in de jaren 60 al. En de instructies van toen zijn eigenlijk nog steeds goud waard.
1: Nu het schoolseizoen is afgelopen, is met de vakanties het kampeerseizoen begonnen. En omdat steeds meer mensen besluiten een tent te kopen, en dan liefst zo'n linnen bungalow, hebben wij gemeend voor die nieuwelingen wat eenvoudige tips op film te moeten vastleggen. Als het huis eenmaal overeind staat, wat zo'n eerste keer allerminst meevalt, dan is het zaak om het goed te verankeren. Het is het beste om de pennen schuin in de grond te steken en ze zo enigszins mogelijk goed te borgen. Dan bestaat er de minste kans op een luchtreis bij sterke wind. Het schuren van het frame is daarvoor ook aan te bevelen. Men denkt niet dat zomerstormen uitsluitend in Nederland voorkomen. Daarom is het verstandig om altijd voldoende stormlijnen mee te nemen en ook de kleine tenten extra te beschermen. Een ervaren buurman zal u graag helpen bij de juiste bevestiging ervan. Binnen koken verdient al geen aanbeveling, maar men doet het in ieder geval niet in de nabijheid van het tentdoek. Wie op gas kookt, moet wel eens een nieuwe tank aansluiten. Een brandende sigaret daarbij is levensgevaarlijk, omdat er op het moment van het aansluiten zeer brandbaar gas kan ontsnappen. Hier helpt alleen een reisongevallenverzekering. Ook met de petroleum- of benzinevergasser is het oppassen geblazen, daarbij onjuist gebruik de brander snel in een fakkel verandert. Daarom nooit in de tent aansteken. Anders zou men de tent wel eens kunnen aansteken. En hoewel velen de warmte zoeken, kan deze hitte toch nimmer de bedoeling zijn. Wij wensen u een prettige vakantie.
0: En ik wens je ook een fijne speurtocht alvast. Laat de link komt eraan. Naar René Vroger en Belen en Marvin.

0: liedje. René Vroger en Waylon kunnen dat beter. Hoe de liefde gaat.
1: Plaatdelict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Bijna 19:30. En ik lees weer een stuk uit een procesverbaal voor van een plaat waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En aan jou dus de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je dan een kans op een mooi prijsje. Dat is namelijk de Radio Gelderland zaklamp waarmee je verder kan speuren. En dit delict is een verstoring van de openbare orde. Vernieling, mishandeling en belediging ook van ambtenaren in functie. Gebeurde in 1987. Meerdere verdachten, allemaal mannen, maken zich in dit lied schuldig aan luidruchtig en baldadig gedrag. Bij het zien van agenten kiezen ze ook voor een snelle aftocht en laten ze een spoor van vernieling achter. Ja, wat moet je nou in vredesnaam doen als die criminelen dan achter je aanrennen? Nou, dan ga je ze achtervolgen natuurlijk. Hè. Even in het hoofd van een agent kijken. Een rastapas misschien? Een rastapas misschien? Misschien helpt dit je verder. Laat het weten. De Omroep Gelderland app. Klik rechtsbovenaan op het spraakwolkje. Typ het in, spreek het in, zing het in. Het mag allemaal. En dan heb jij misschien wat te pakken. Misschien komt er ook nog wel meer bewijsmateriaal aan. Hoor. Deze. Het zou zomaar kunnen. Tussen nu en 10 minuten.

0: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
0: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
5: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
6: Half acht, meer bewijsmateriaal komt eraan hoor. Voor Platelicht in Angerlo is het op dit moment 15,5 graden. En in Acquoy, dat is de gemeente West-Betuwe, zitten we al op 16,6 graden. Ik check even het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Een automobilist is tegen een verkeerspaal op een rotonde in Zaltbommel gebotst vannacht. De bestuurder is licht gewond geraakt, maar de ravage is daar wel enorm in ieder geval. En de veerdienst tussen Dieren en Olburgen is uit de vaart. Door de lage waterstand is het bij de veerstoep aan de kant van Olburgen te ondiep geworden door verzanding. Om schade aan de aandrijving te voorkomen blijft de pont voorlopig afgemeerd buiten de vaarweg, zoals dat dan heet.
7: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
8: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
13: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
12: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Help mij mee om de plaat te ontrafelen die ik zoek en die ik hopelijk ook helemaal ga draaien. Want anders wordt het een cold case. Ik heb nog wat audiobewijs voor plaatdelict.
1: Dat zit in het begin van de plaat. Dit is bewijsmateriaal voor plaatdelict. Ja, ik maak er een vrolijk deuntje van, maar het is toch echt reggae.
0: Oh, dan moet het wel duidelijk worden. Een plaat uit 1987, meerdere verdachten, allemaal mannen. Die maken zich in het lied dus schuldig aan luidruchtig en baldadig gedrag. En bij het zien van de agenten kiezen ze voor het hazenpad, zoals dat dan heet. Rastapas. En het is ook nog eens bekend als de soundtrack van een hele bekende politieserie van vroeger. Nou, verder ga ik niet hoor. Dit moet te doen zijn voor de Radio Gelderland zaklamp. En anders ga je maar gewoon zelf het hazenpad kiezen. Misschien lekker uit eten om de vakantie te vieren. Dat zou misschien zomaar kunnen. Het is wel leuk om dat te gaan doen. Zullen we dat gaan doen? In Zutphen zijn Michelinsterren uitgedeeld, maar niet voor lekker eten. De stad heeft 2 sterren gekregen voor bijzondere toeristische plekken. De Droognapstoren, een oude stadspoort uit de 16e eeuw, is er daar één van. Dus geen restaurant, nee.
2: Ja, dat is heel erg gaaf eigenlijk om zo'n mooie waardering te krijgen voor de binnenstad. En dan in specifiek ook geval nog de Droognapstoren.
3: Ja, 1, 2.
4: Vol trots onthullen wethouder Rick Verschuren en Laura Koppel, die in de Droognapstoren woont, het Michelin sterrenplakkaat.
5: Ja, bijzonder. Je denkt in eerste instantie aan eten, aan een restaurant. Maar dat is het niet.
6: Het is een erkenning van de Zutphen Monumentenstad. Hè, dat echt de moeite waard is om het te bezoeken. En meer dan de moeite waard blijkt nu. Want een Michelin ster is niet zomaar iets. Ja, een internationaal predicaat. Je komt voor in de publicaties die toeristen raadplegen om bijzondere plekken te bezoeken in een land. En daar hoort Zutphen dus nu bij.
4: De Droognapstoren is een oude stadspoort die zijn naam dankt aan stadsomroeper Teunis Droogenap, die in 1555 de toren bewoonde. Dat die oude stadspoort er überhaupt nog is, is heel uniek.
6: Poorten werden massaal gesloopt in Nederland, omdat ze in de weg lagen van het verkeer. Hè. Vestingen werden ontmanteld, ruim baan voor de moderne stad. En deze toren had geen directe uitgang naar een doorgaande landroute en werd niet gesloopt.
4: Prachtig natuurlijk, zo'n Michelinster, maar kun je de toren ook bezoeken? Hij wordt per slot van rekening bewoond.
5: Open monumentendagen, dan heb ik de deuren inderdaad open en dan met groepjes kunnen ze apart naar binnen komen. Maar ja, ik denk nu met zo'n bordje misschien dat ik vaker een weekend openstel.

0: Paul Simon, Late in the Evening.
1: Plaatdelict.
0: En het wordt ook steeds later in de ochtend. Tony, goeiedag.
2: Ja, goedemorgen.
0: Jij wist het, want anders hebben we jou niet gebeld.
2: Nee, oké. Okay.
0: Als een van de weinigen, want er was nogal een breinbreker deze.
2: Nee, ik heb er ook even op moeten puzzelen.
0: Ja, maar dat mag toch, het hoeft niet altijd berenmakkelijk te zijn in Goedemorgen Gelderland.
2: Nee, dat is natuurlijk niet, anders is
0: het
2: er
0: Londen
2: vanaf, toch?
0: Zo is dat, oké. Okay. Waar dacht je aan?
2: Aan Bad Boys van Inner Circle.
0: Zeker, oké. Okay. Nou, heb je daar wel eens in je leven mee te maken gehad? Met Bad Boys?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Gelukkig niet, oké. Okay.
2: Nee.
0: Nou, dat is heel fijn om te horen, Tony. De zaklamp wordt naar je opgestuurd. En lekkere plaat toch, om het weekend mee te beginnen? Beetje zo rakker.
2: Ja, dat is best wel een leuk liedje om te horen.
0: Nou, mooi. En de melodie kom je toch bekend voor, hè? Dat zingen heeft wel geholpen, dat audiobewijs, toch? Niet.
2: Toen viel echt het kwartje.
0: Oké, dat is fijn om te horen. Dan doen we er vaker audiobewijs bij.
2: Oké.
0: Okay. Hey, veel plezier dit weekend, hè, met alles wat je gaat doen.
2: Ja, oké, hetzelfde.
0: Hoi.
2: Bedankt.
3: Zaak gesloten.

0: Kleine stapjes in het leven om uiteindelijk je doel te bereiken. Jeroen Elverink, Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, de opmaat naar de Vierdaagse en we zitten midden in de Zwarte Cross. En wat bewolktere uren deze ochtend, maar daar komt nog zon bij volgens mij.
1: Klopt, ja, je hebt eigenlijk alles al wel verteld.
0: Oh, nou, sorry, ja.
1: Het is vandaag inderdaad deze ochtend nog wat wolkenvelden. Het zonnetje schijnt ook her en der en de komende uren komt de zon er weer wat beter bij. Dan wisselen de zon en stapelwolken elkaar vanmiddag af. En heel misschien dat het uiterste noorden nog te maken krijgt met een heel enkel buitje. Maar voor de rest blijft het heel Gelderland droog en de temperatuur loopt op naar 24 tot 27 graden.
0: Oké, dat is fijn. Dan ga ik wachten op die buien. Dan ga ik in de tuin staan en aan de hand houd ik dan een soort kommetje, zeg maar. En dan probeer ik die druppels een beetje op te vangen. Maar het zal niet veel zijn dus.
1: Nee. Het is ook alleen in het uiterste noorden van de provincie. Dus in de buurt van Arnhem bijvoorbeeld blijft het gewoon helemaal droog. Ja. De komende dagen blijft het sowieso droog. Maar de wind draait naar het noorden en trekt verder aan. En morgen is het dan vaak bewolkt. Met temperaturen die maar moeizaam over de 20 graden gaan uitkomen. En ook de dagen daarna ligt de temperatuur vaak rond 20 tot 22 graden. Met soms een bui en veel wolkenvelden. Ja, toch echt wel even heel ander weer dan we gewend waren. Dus de zomer komt echt even op een pauzestand te staan.
0: Oké, nou ja, dat zal voor heel veel mensen prettig zijn. Vooral de mensen die heel sportief bezig gaan met die Vierdaagse. Ik kan me ook herinneren dat de keren dat ik die Vierdaagse liep met die warme dagen. Nou, dat vond ik toch niet echt een pretje. Maar lekker doorwaaien dus straks richting de Via Gladiola, denk ik. Hè?
1: Zeker, en ook op de Zwarte Cross is het gewoon heel ideaal vanaf morgen met temperaturen die voor een festival heel perfect zijn. Ja, voor de rest is het dus rustig weer in onze omgeving. Waar het niet rustig is deze ochtend, is aan het Gardameer. Zojuist is daar een flinke onweersbui over het Gardameer getrokken. En we krijgen nu foto's binnen van een hagel van wel 10 centimeter groot daar. Dus ik houd mijn hart nog even vast voor eventuele schade dat we nog deze ochtend gaan krijgen. Schademeldingen die we gaan krijgen van Nederlanders en Gelderlanders die daar nu zijn.
0: Oké, nou dat is wel eventjes heftig natuurlijk daar om dat mee te maken. Mocht je daar zitten en je ziet dat iets, stuur me even een berichtje via de app. Dankjewel Jeroen voor dit moment.
1: Ja, geen dank, tot straks.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
4: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
8: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
6: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
9: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
6: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?

0: Het weer in de regio.
1: Vandaag hebben we geen onaardige dag voor de boeg. Hadden we gisteren al gematigde temperaturen vergeleken met de dagen daarvoor. Het werd 25 graden met toch wel vrij veel bewolking. In de ochtendperiode viel hier en daar zelfs nog een spatje regen, maar veel was het niet. Uiteindelijk werd het gisteren 25 graden. Afgelopen nacht hadden we een graad of 15. En vandaag hebben we een zonnige start. Er was vanmorgen hier en daar ook nog wat nevel boven de weilanden. Vooral waar gisteren een klein beetje neerslag was gevallen. Maar verder hebben we een zonnige start. We zien geleidelijk aan wel wat stapelwolken die ontstaan. En vanmiddag kan er plaatselijk een stapelwolk uitgroeien tot een lokale onweersbui. Echter, op de meeste plaatsen blijft het droog, met tussendoor ook nog wel geregeld zon. De wind die is matig uit het noordwesten en dan wordt het 25 tot lokaal 27 graden. Vanavond is het nog een tijdje zonnig en aangenaam. Komende nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking wel wat toe, maar het blijft droog en het koelt af naar 16 graden. Zaterdag is de wind helemaal om naar een noord- tot noordwestelijke richting en dan komt de temperatuur ook wat lager uit. Naast wolkenvelden ook af en toe wel wat zon, het blijft droog. Het wordt niet meer dan 21 tot 23 graden. In de nacht naar de zondag koelt het lekker af naar een graad of 13. En zondag is er wat meer bewolking en wordt het 20 tot 21 graden. De wind die waait ook zondag uit de meest noord- tot noordwestelijke richtingen en is over het algemeen matig. Na het weekend blijft het eerst nog een beetje aan de koelere kant tussen aanhalingstekens met temperaturen van 21 tot 23 graden. Verder is er vrij veel bewolking en blijft het wel meest droog. In de tweede helft van de volgende week dan is er weer meer zon en lopen de temperaturen weer wat verder op richting tropische waarden eind volgende week.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
7: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
6: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is weer vroeg druk voor de Duitse grenscontrole op de A12. Komende vanuit Arnhem vielen vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Achter de gevels, straten en monumenten van Zutphen schuilen talloze verhalen van vrouwen die ieder op hun eigen manier hun stempel drukten op de stad. Tijdens de nieuwe stadswandeling, Vereering en Respect, nemen vrouwelijke stadsgidsen van het Gilde belangstellenden mee langs deze verhalen en brengen zij vrouwen uit het verleden opnieuw tot leven. Door de eeuwen heen was de maatschappelijke positie van vrouwen vaak anders dan die van mannen. Hun mogelijkheden waren soms beperkt en hun prestaties bleven niet altijd zichtbaar in de geschiedenisboeken. Toch speelden zij een belangrijke rol binnen hun gezin, hun werk, hun gemeenschap en de ontwikkeling van de stad. Tijdens de wandeling staan wandelaars stil bij deze vrouwen in de omstandigheden waarin zij leefden. Niet vanuit medelijden, maar vanuit bewondering en respect voor de manier waarop zij hun leven vormgaven en kansen creëerden binnen de mogelijkheden die zij hadden. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 25 juli, zaterdag 29 augustus en zaterdag 26 september. De wandelingen starten om 11 uur op het Schravenhof voor de Walburgerskerk. Deelname kost €9 per persoon. De ticketverkoop start vrijdag 26 juni via www.inzutphen.nl en het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Gas.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste

0: naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen 10 minuten extra. En een ongeluk bij Heteren op de A50 Os-Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk een file van 5 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
9: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: Bezoek heywu.nl en start samen.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

1989 kwam deze uit, De Handjes Omhoog, Hands Up van de formatie Ottawan. Vrijdag is het vandaag, ja vrijdag alweer 17 juli en welkom bij een nieuwe aflevering van de Muziekservice. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent. Wij zijn de Muziekservice, wij zijn Radio Ideaal en ik ben Rob de Brouwer en neem je mee tot aan 12 uur. En natuurlijk, ja het is vrijdag en je weet het, één been in het weekend, dat is toch zo meiden?

Luister iedere werkdag tussen 10 en 12 naar Rob de Brouwer met het programma De Muziek Service. Het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, zero's en de hits van nu. En iedere eerste maandag van de maand schijven voor bedrijven. Je hoort dan de muziek van een bedrijf dat in de spotlight staat. Luister van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 naar De Muziek Service.

0: En net was het voor deze Sly Fox in 1986 Let's Go All The Way. Daarvoor een spiksplinter nummer Nederlandstalige van Davy van der Sluis. En die heet Beter Dan Goed. En we hadden Snow Patrol met Shut Your Eyes. Laten we dat maar niet doen, want dan kan ik de knopjes en schuifjes niet meer goed zien.
1: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

Een echte gouden ouwe uit de begin jaren 80 nederpopmuziek van de formatie Doe Maar en de Smoorverliefd. Ja, veel gemaakte fouten bij warm weer. De meest gemaakte fout tijdens de warme zomerdagen is het te vroeg openzetten van de ramen. Je moet de ramen openen op de juiste momenten. Nou, overdag houd alle ramen en deuren dicht. Doe de zonwering omlaag en sluit de gordijnen aan de zonzijden. En eventueel rolluiken natuurlijk. 'S Avonds en 's nachts zet dan alle ramen en binnendeuren pas wijd open, zodra het buiten daadwerkelijk koeler is dan binnen. En 's ochtends vroeg lucht het hele huis nog één keer grondig door tussen 5 en 7 uur in de ochtend. Waarna je alles weer volledig afsluit voordat de zon de kracht krijgt. Nou, even een korte tip. Houd

0: weer in de regio.
1: Vandaag hebben we geen onaardige dag voor de boeg. Hadden we gisteren al gematigde temperaturen vergeleken met de dagen daarvoor. Het werd 25 graden met toch wel vrij veel bewolking. In de ochtendperiode viel hier en daar zelfs nog een spatje regen, maar veel was het niet. Uiteindelijk werd het gisteren 25 graden. Afgelopen nacht hadden we een graad of 15. En vandaag hebben we een zonnige start. Er was vanmorgen hier en daar ook nog wat nevel boven de weilanden. Vooral waar gisteren een klein beetje neerslag was gevallen. Maar verder hebben we een zonnige start. We zien geleidelijk aan wel wat stapelwolken die ontstaan. En vanmiddag kan er plaatselijk een stapelwolk uitgroeien tot een lokale onweersbui. Echter, op de meeste plaatsen blijft het droog, met tussendoor ook nog wel geregeld zon. De wind die is matig uit het noordwesten en dan wordt het 25 tot lokaal 27 graden. Vanavond is het nog een tijdje zonnig en aangenaam. Komende nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking wel wat toe, maar het blijft droog en koelt af naar 16 graden. Zaterdag is de wind helemaal om naar een noord- tot noordwestelijke richting en dan komt de temperatuur ook wat lager uit. Naast wolkenvelden ook af en toe wel wat zon, het blijft droog. Het wordt niet meer dan 21 tot 23 graden. In de nacht naar de zondag koelt het lekker af naar een graad of 13. En zondag is er wat meer bewolking en wordt het 20 tot 21 graden. De wind die waait ook zondag uit de meest noord- tot noordwestelijke richtingen en is over het algemeen matig. Na het weekend blijft het eerst nog een beetje aan de koelere kant tussen aanhalingstekens met temperaturen van 21 tot 23 graden. Verder is er vrij veel bewolking en blijft het wel meest droog. In de tweede helft van de volgende week dan is er weer meer zon en lopen de temperaturen weer wat verder op richting tropische waarden eind volgende week.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en er komt ook steeds meer vertraging op meer plekken. Zoals op de A12 nog altijd, die Duitse grenscontrole. Nu al goed voor 20 minuten vertraging vanaf Duiven. Verder bergingswerk na een ongeluk bij Heteren op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk een file van 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En tot slot viel op de N325 vanuit Duitsland naar Nijmegen toe. Voor Nijmegen 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio.

0: Ja, ik noem het maar weer een klein beetje een krenten uit de paplaat. We komen hem niet vaak tegen deze. Wel een aardige hit geweest in eind jaren 70. Deze van Janice Ian en de Fly Too High. Het is weer tijd. Jawel, voor onze lijst. Onze verjaardaglijst voor vandaag op deze vrijdag. We gaan naar 17 juli vandaag. De jarige Jobs. Jarig is de echtgenote van de Britse koning Charles, Camilla Parker Bowles. Zij wordt 79 jaar vandaag. Ook is jarig de Nederlandse acteur Dirk de Lint. Hij viert zijn 76e verjaardag. Ook Amerikaans acteur David Hasselhoff is jarig. Maar die heeft toch ook eens gezongen? Waar kennen we die toch weer van? Wat was dat liedje ook alweer van hem, wat hij zo bekend mee werd? Ah, ja, dat is hij. Ja.
1: I've been looking so long. I've been looking for freedom.
0: Ja, hij zong het eigenlijk altijd beste als hij behoorlijk wat gedronken had. Deze man die hield wel van alcoholverslapering. David Hasselhoff, 74 jaar wordt hij vandaag. Duits politicus. Ja, en het was de eerste vrouwelijke regeringsleider in Duitsland, Angela Merkel. 72 jaar. En ook een jarig vandaag Nederlands voormalig voetballer en huidig voetbaltrainer Jaap Stam. Hij is 54 jaar geworden. En als laatste in de lijst, Natasha Hamilton. En zij zat in een hele bekende meidenband. Jawel, een van de zangeressen van natuurlijk Atomic Kitten. Natasha Hamilton die viert vandaag haar 44ste verjaardag. Ik zeg op deze vrijdag ook verder iedereen vandaag weer van harte gefeliciteerd.

0: Ja, Nederlandstalig van een kleine 4 jaar geleden. Maan en Golband. En de stiekem met Bon Jovi daar weer voor met Have a Nice Day. Laten we dat maar hopen. Het beste van maken.
1: Radio Ideaal.

Natuurlijk altijd gezellige muziek en daarvoor moet je hier zijn bij Radio Ideaal. We zijn er 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Je hoorde Hot Chell Way met Tonight Tonight. En daarvoor Nederlandstalig uit de top 40. En die staat al heel hoog genoteerd. Nog steeds trouwens, maar hij wordt wel verdrongen door Rutger van Barneveld, die al op nummer 2 staat. Hij staat nog steeds in Justin de Wild en natuurlijk Cheerio. Wij gaan zo dadelijk even naar onze reclameboodschappen. Het nieuws van 11 uur. En dat doen we met een mooie live uitvoering van het Goede Doel en de nooduitgang.

Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar... Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten...

0: lange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, in grote delen van het land is het nog zonnig, later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld bij de Duitse grenscontroles. Op de A12 en op de A1 rijdt het langzaam. In beide gevallen kwartier tot 20 minuten extra. En op de N224 richting Veenendaal is de weg dicht bij Renswoude. Dat komt door een gesprongen waterleiding. Onbekend hoe lang het gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken.

geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.

Ja, zo, we zijn weer uit de keuken gestapt met een vers pakje cappuccino. Speculaasje erbij, altijd lekker. Ga je dat ook doen of heb je dat gedaan? Smakelijk in ieder geval. Of de thee, of de koffie, wat zal het ook zijn? Clean Bandit hoorde je en The Weather Bee. Wij zijn er tot aan 12 uur hier op Radio Ideaal met de muziekservice. De fijne mix van muziek. Dat hebben we elke ochtend, waar je ook bent, wat je ook doet. Thuis, in de auto of op de werkvloer. We hebben weer zin in een lekkere Nederlandstalige deze. Deze formatie die kwam uit de buurt van Nijmegen in Groesbeek. En ze werden 1965 opgericht door de zanger Wim Liebers. 2016 was die overleden, deze Wim. En we gaan terug naar een opname van hun The Sun Dreams en Lieve Frans. Ik schrijf je hier.

Ja, een joekel van een hit was het van deze vier geschilderde heren Kiss uit de eind jaren 70. I Was Made For Loving You. We hadden nog Simply Red, daarvoor met Money's Too Tight To Mention. En The Sunstreams. Lieve Frans, ik schrijf je hier omdat dat zo'n gezellig Nederlandstalige was. We doen er nog één. En we doen nu Nederlandstalige. We gaan terug in de tijd met een opname van Herman Lippinkhoff en de Caravaan.

Een aardige grote hit was het voor deze No Doubt and Don't Speak. Nou, dat doen we nog even. Vanaf 12 uur dan is het voor mij wel natuurlijk even Don't Speak. Ja, een feit of fabel: mag je planten water geven als de zon schijnt? Ja. Veel tuinliefhebbers die vermijden het om midden op de dag te sproeien. Het idee is dat de waterdruppels als kleine vergrootglazen werken en bladeren zouden verbranden. Dit verhaal gaat al jaren rond en klopt het ook? Nou, het korte antwoord is nee. Het is een fabel. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat waterdruppels op bladeren niet sterk genoeg werken als een lens om de schade door de zon te veroorzaken. De zonkracht wordt niet versterkt door een druppel water op een manier die bladverbranding veroorzaakt. Want ja, wat gebeurt er dan wel met water in de zon? Nou, een deel van het water verdampt snel door de warmte. Dit verdampende water zorgt juist voor tijdelijke verkoeling. De plant die regelt zijn huidmondjes, de kleine ademgaatjes in het blad, om vochtverlies te beperken. En uiteindelijk neemt de plant vooral water op via de wortels, waar het echt nodig is. Dus we blijven hierbij dat het een fabel is.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. En dat merk je met name bij die Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Utrecht. Een file tussen Arnhem en de grens, 16 kilometer lang en 30 minuten. Verder ook nog naar de A50, Arnhem-Os, voor Ravenstein een kwartier extra. En de N224, de weg tussen Veenendaal en Zeist, is in beide richtingen dicht bij Renswoude. Het komt door een gesprongen waterleiding. Het is onbekend hoe lang het daar nog precies gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

zomersgeluiden van de formatie First Class uit de jaren 70 in de Beach Baby. Ja, wat hebben we weer een week achter de rug, waar weer geweldig toch, kan niet mis. Wij gaan naar een nieuwsfeitje toe en dat doen we altijd zo rond deze tijd. Namelijk het grote datacentrum van Microsoft in Noord-Holland verbruikt maar 1% van alle stroom in Nederland. Ja, het verbruik van het mega datacenter bij Middenmeer is voor het eerst openbaar gemaakt. Van veel andere datacenters wordt het verbruik geheim gehouden, zoals bij twee grote locaties van Google. Het stroomnet in Nederland staat namelijk wel onder druk en grote datacenters mogen al jaren niet meer gebouwd worden. Wel komen er steeds kleinere exemplaren bij. Het CBS berekende eerder dat een groep van 45 datacenters evenveel stroom verbruikt als 2 miljoen woningen. Om welke het ging is niet bekend. Er zijn in totaal zo'n 200 datacenters in Nederland.

laat je de dijk binnen zonder kloppen. Ja, want de bel deed het niet. Ja, ik moest kloppen, want de bel deed het niet. Waar was dat ook alweer van? Dat is een bekend... Ja, nou weet ik het weer. Dat bekend zinnetje was bij Samson en Gert. Nou weet ik het weer. Ik keek dat vroeger altijd toen mijn twee jongens nog klein waren. Ja, ik moest kloppen, want de bel deed het niet, inderdaad. Goed, dit was die weer voor de vrijdag. De muziekservice. Maandagochtend zijn we er weer. Voor die zeg ik een hele fijne dag. Blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. Maar bovenal natuurlijk een heel fijn weekend gewenst. Morgenmiddag, dan ben ik weer even hier op Ideaal tussen 2 en 4. Met de beste 70's en 80's, de muzikale brouwerij. En wij gaan eruit met een opname uit 2007 van Mika en The Big Girl. You Are Beautiful. Zo is dat. Fijn weekend allemaal. Mika!

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras?
3: Dat groeit maar door.
2: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
4: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20.

0: tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 75 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij afrit Kerkdriel staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. Op de A12, Utrecht richting de Duitse grens, heb je door grenscontroles 20 minuten op onthoud. Op de A50, Os richting Arnhem, is bij knooppunt Grijshoort een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboer Legardsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
5: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café De Tol, het Angewoon Weert.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 18 juli kan iedereen die het leuk vindt om een mooie fietstocht te maken in een landelijke omgeving en ondertussen bedrijven en bezienswaardigheden te bezoeken, meedoen aan Fiets de Boer Op. Via een route van 37 kilometer over verharde wegen gaan fietsers dit jaar vanuit Hengelo Gelderland via Wichmond richting Warken. Onderweg komen de fietsers bij een biologisch natuurinclusief melkveebedrijf waar koffie, thee met cake klaar staat. Voor de kleintjes is er Aranja. Daarna wordt er een kerk en winkel bezocht met ambachtelijke noga. Tijdens de middagstop kun je treffen Van Nemmen op een terras in Warken. Verder gaat het naar een hoveniersbedrijf waar de ijskoekkar staat en een B&B met zitjes om na te genieten van de fietstocht. Onderweg komen de fietsers langs kasteel Hakvot, waar de moestuin en de watermolen bekeken kunnen worden. Tegen een kleine vergoeding kun je dwalen door de kelder van Hakvot. Er zijn relicten uit de middeleeuwen en je ziet hoe de laatste bewoners leefden. Tussen 10 en 12 uur kan er gestart worden bij zwembad Het Elderink in Hengelo Gelderland. De deelnemende bedrijven zijn te bezichtigen tot 4 uur. De bijdrage is €5 per persoon, een routeboekje kost €2 en pinnen is niet mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema.

0: thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
1: Radio Ideaal.

0: bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zellum. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
4: Verheij uit Toldijk laten komen.
3: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
4: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
3: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
4: Mooi, zij ook.
5: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
6: Schat, de oprit is echt bult en gat.
7: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
6: Veldhuizen wie?
7: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
6: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
10: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zellum, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
11: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zellum. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
12: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
13: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
12: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
14: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Achter de gevels, straten en monumenten van Zutphen schuilen talloze verhalen van vrouwen die ieder op hun eigen manier hun stempel drukten op de stad. Tijdens de nieuwe stadswandeling, Vereering en Respect, nemen vrouwelijke stadsgidsen van het Gilde belangstellenden mee langs deze verhalen en brengen zij vrouwen uit het verleden opnieuw tot leven. Door de eeuwen heen was de maatschappelijke positie van vrouwen vaak anders dan die van mannen. Hun mogelijkheden waren soms beperkt en hun prestaties bleven niet altijd zichtbaar in de geschiedenisboeken. Toch speelden zij een belangrijke rol binnen hun gezin, hun werk, hun gemeenschap en de ontwikkeling van de stad. Tijdens de wandeling staan wandelaars stil bij deze vrouwen en de omstandigheden waarin zij leefden. Niet vanuit medelijden, maar vanuit bewondering en respect voor de manier waarop zij hun leven vormgaven en kansen creëerden binnen de mogelijkheden die zij hadden. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 25 juli, zaterdag 29 augustus en zaterdag 26 september. De wandelingen starten om 11 uur op het Schravenhof voor de Walburgerskerk. Deelname kost €9 per persoon. De ticketverkoop start vrijdag 26 juni via www.inzutphen.nl en het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.
2: Radio.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
11: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
12: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
11: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
13: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd voor

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het al vroeg druk onderweg. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. Vertraging op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg heb je 14 kilometer file met 40 minuten vertraging. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daardoor heb je een half uur oponthoud. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven een kwartier oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem gebeurde eerder bij knooppunt Ewijk een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een half uur vertraging. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechnieken opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Hoogling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden.
0: Radio Ideaal.

0: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vakantieverkeer en werkzaamheden veroorzaken een drukke spits. Er staat nu 150 kilometer file in de regio. Vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg duurt er 20 minuten langer over. Op de A2 de andere kant op, richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel een half uur vertraging. Van de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles een kwartier vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
7: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrus. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
8: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Organisatie Fiets de Boer op Zelhem Halle nodigt iedereen uit voor een gezellige fietstocht van circa 35 kilometer op zaterdag 25 juli. 6 verschillende lokale agrarische en aanverwante bedrijven openen hun deuren specifiek voor de deelnemers. Het is de perfecte kans om een exclusief kijkje achter de schermen te nemen en van de ondernemers zelf te horen hoe de bedrijfsvoering in zijn werk gaat. Inschrijven en starten kan op 25 juli tussen 10 en 12 uur bij Sporthal De Po in Zelhem en vooraf aanmelden is niet mogelijk. Deelname kost €5 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. Alleen contant betalen bij de inschrijving is mogelijk. Voor het inschrijfgeld krijgen deelnemers een complete routebeschrijving en worden ze onderweg op verschillende plaatsen getrakteerd op onder andere een kop koffie, thee of frisdrank met wat lekkers. De fietstocht eindigt niet met een stille terugrit. Bij het laatste bedrijf op de route wordt de dag traditioneel en feestelijk afgesloten. Hier staat een uitgebreide catering met hapjes en drankjes. Terwijl muziek zorgt voor een gezellige sfeer op het erf, het ideale moment om gezellig na te praten met familie, vrienden en andere deelnemers.
0: Radio Ideaal

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
5: Dat groeit maar door.
4: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
8: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
9: Of zo.
10: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
7: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
11: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dan grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar doe je er 20 minuten langer over. goed nieuws over de A28 Amersfoort richting Zwolle. Eerder gebeurde een ongeluk bij Harderwijk, maar de weg is weer vrij. Je hebt hier nog 5 minuten vertraging. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weer.
1: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Organisatie Fiets de Boer op Zelhem Halle nodigt iedereen uit voor een gezellige fietstocht van circa 35 kilometer op zaterdag 25 juli. 6 verschillende lokale agrarische en aanverwante bedrijven openen hun deuren specifiek voor de deelnemers. Het is de perfecte kans om een exclusief kijkje achter de schermen te nemen en van de ondernemers zelf te horen hoe de bedrijfsvoering in zijn werk gaat. Inschrijven en starten kan op 25 juli tussen 10 en 12 uur bij Sporthal De Po in Zelhem en vooraf aanmelden is niet mogelijk. Deelname kost €5 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. Alleen contant betalen bij de inschrijving is mogelijk. Voor het inschrijfgeld krijgen deelnemers een complete routebeschrijving en worden ze onderweg op verschillende plaatsen getrakteerd op onder andere een kop koffie, thee of frisdrank met wat lekkers. De fietstocht eindigt niet met een stille terugrit. Bij het laatste bedrijf op de route wordt de dag traditioneel en feestelijk afgesloten. Hier staat een uitgebreide catering met hapjes en drankjes. Terwijl muziek zorgt voor een gezellige sfeer op het erf, het ideale moment om gezellig na te praten met familie, vrienden en andere deelnemers.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je een kwartier vertraging. De andere kant op de A2 richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file met een kwartier op onthoud. Een grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 10 minuten op onthoud. En tot slot de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Huissen 6 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nu nog zo'n 43 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier vertraging. Dan vertraging op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles een kwartier oponthoud. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen knooppunt Del en afrit Arkel 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os, voor Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
12: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
13: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
14: Hey, buurman.
15: Dag, buurvrouw.
14: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
15: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
12: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
16: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
17: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
18: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. In de Achterhoek.
1: Met deze heerlijke muziek hier op Radio Ideaal gaan we heerlijk eventjes naar de VVV van Lochem. Bij ons in de studio Koos. Weer op deze vrijdag. Dag Koos.
2: Goedenavond Dick.
1: Met de temperatuur een klein beetje minder, maar heerlijk weertje toch?
2: Ja, wat koeler. Het was wel heel erg warm. En nu is het echt weer wat lekkerder. Hè?
1: Zeker, de VVV. Wat heb je voor ons?
2: Ja, ik heb nog weer een aardig lijstje kunnen samenstellen voor dit weekend en komende week.
1: Hè? Mooi.
2: Maar ja, altijd, je kunt natuurlijk met dit weer ook prachtig weer wandelen en fietsen in het mooie Lochem en zijn buitengebied. Maar ook op cultureel gebied is weer het een en ander te doen dit weekend. En heel speciaal is natuurlijk morgenavond de buitenbios hier op de Kleine Markt. Dat is de eerste film. Er worden weer 3 films getoond deze zomer. Ik ga lekker gezegd maar met een stoeltje op de Kleine Markt zitten of op een terras van de restaurants. En ga genieten van een leuke film. En morgenavond is een hele speciale film. Calendar Girls. Hè? Zeg je dat wat, Dick? Calendar Girls?
1: Hè? Ik heb het vorige week gehoord waar het ongeveer over ging.
2: Ja, hè, dus dames die op een gegeven moment geld willen inzamelen en dan toch een kalender willen maken die met wat pikante foto's. Maar ja, dat is een echt een leuke, ontspannen verhaal.
1: Die gaan een klein beetje uit de kleren.
2: Uit de kleren, ja. Morgenavond om 10 uur hier op de Kleine Markt. Maar ook op 8 en 12 augustus zijn er films te zien. Dus zet in je agenda. Maar muziekgebied ook weer het een en ander doen. Nou, vanavond als je snel bent, hè, om 8 uur... in de kader van de zomeravondconcerten hier in de Gedulekerk is een leuk programma met fluit en piano. Een gevarieerd programma, vrije inloop, een gift wordt op prijs gesteld. Altijd leuk om op vrijdagavond naar een leuke muziekvoorstelling te luisteren. Maar je kunt ook zondagmiddag naar de Fletcher Hotel, de Lochemse Heuvels. In het kader van Kamermuziek aan de Berkel is er weer een mooi concert om 3 uur. Het Berghout Ensemble met fluit, altviool en harp. Een klassiek programma. Ga ook lekker daar op het terras zitten en genieten van mooie klassieke muziek bij het hotel de Lochemse Heuvels. Dan, misschien dat ik het zelf ga doen, maar wat wel heel erg leuk is volgende week dinsdag. Dat heet Fiets de Boer Op.
1: Aha.
2: Georganiseerd door LTO Vrouwen van Nu. Een mooie fietstocht weer samengesteld langs allerlei boerderijen en bedrijven in het buitengebied. Deze keer in het gebied Lochem-Borkelo-Markelo. Mooie fietstocht van 50 kilometer. Dan kun je zeg maar stoppen bij een bedrijf, krijg je een toelichting. Echt leuk om te doen. Je kunt je melden tussen 10:30 en 11:00 bij de Waltaken in Nettelhorst. Dus het is een mooie fietstocht. Onderweg kun je bij die bedrijven ook wat gebruiken. Koffie, pannenkoeken en ijs. Je moet er wel een kleine bijdrage voor geven. Maar een leuke fietstocht. En dan zie je ook hoe het boerenbedrijf werkt.
1: En dan ook nog 50 kilometer fietsen.
2: 50 kilometer, ja. Als je te veel vindt fietsen, is ook een autoroute samengesteld.
1: Okay, okay.
2: Dus je kunt ook met de auto doen.
1: Okay.
2: Dus, maar leuk om te doen. En dan krijg je toch een kijkje achter de schermen van het boerenbedrijf. Nou, het was heel erg heet de afgelopen tijd toen de Berkelzomp die een aangepast vaarschema had. Er werd alleen 10 uur gevaren, maar nu het weer wat koeler wordt, kun je toch zeg maar weer leuk een tochtje maken met de Berkelzomp om 11:30, 2:30 of om 3:30. En in Almen, er zijn verschillende boten onder de Berkelzomp. Je hebt een Almenboot in Lochem hier en in Borkelo en Eibergen. Maar in Almen is er op dinsdagavond een avondvaart om 8:00. Aanmelden via het zwembad in Almen.
1: Voor de mensen die het niet weten, wat zijn de namen van de boot hier in Almen en Lochem?
2: Ja, dat is een goede vraag, Dick. Oh. Dat de boten zijn genoemd naar watervogels. Wij in Lochem is de ente, de eend. In Almen is het de fute. En in Eibergen de snippen. Alleen in Borkelo is de boot genoemd naar de laatste schipper die voer op de Berkel. Dat is de Jappe. Dat was de bijnaam van de laatste schipper op de Berkel. Die boot in Borkelo is naar hem vernoemd.
1: En dat zijn de enigste 4 hier in de buurt?
2: Op de Berkel, ja. Maar je hebt ook boten in Twente, op de Regge en op de Dinkel. Maar ook in Ommen, op de Vecht. Je hebt over van die platbodems die weer nu als mensen, toeristen, zeg maar, rondvaren op mooie buitenwateren.
1: Maar hier in Lochem vaar jij dus ook op de Enten?
2: Deze week heb ik dienst. Nou, denk ik leuk. Het is wel nu zo dat met het warme weer dat er heel veel waterplanten zijn en ook veel troep in het water ligt. Ja, ik zou ook nou niet zwemmen in de Berkel. Dat is denk ik niet goed te doen, omdat er geen stroming is. Het waterschap houdt het peil op een bepaald niveau, maar het water wordt niet schoner op.
1: Nee, dat zie je in Lochem ook bij de grachten hier. Het water is niet zo lekker.
2: Nee, en ook heel veel waterplanten. Dat is ook lastig met varen. Dat die waterplanten komen dan in de schroef. Die moet je dan regelmatig schoonmaken. Maar we blijven gewoon varen. En dat gaat ook wel op.
1: Maar voor de mensen die mee willen, kunnen zich aanmelden bij jou bij de VVV hier op de markt.
2: Ja, zeg maar altijd aanmelden. Boekingen via de VVV. Met de telefoon of via de website. Dan... Ja, elke week even een blokje van Wolde. Want Wolde heeft dit jaar bestaat 250 jaar als huis of als kasteel. Ze hebben een heel leuk programma samengesteld deze zomer. Natuurlijk op zondag altijd de Grand Tour om 11 uur. En de tuinrondleiding om 13:30. Maar donderdag is een leuk happening. Dan kun je ontwaken met het huis. Dus om 9:15 kun je al melden. En dan kun je meemaken hoe dan zeg maar daar het leven startte in de Verwolde. Maar ook om 11:30 kun je met de butler op stap. Dus dan krijg je via de butler een rondleiding in huis Verwolde. Aanmelden of kijk even op de website van Gelders Landschap en Kastelen. Dan nog wat erg leuk is om te doen als je van kunst houdt. Hè. Het cultureel gebied is toch het een en ander niks. Net over de buitenbios of muziek, maar ook op gebied van beelden. Er is een mooie kunstroute samengesteld onder de naam Baakse Beek Kunstbiennale. Een mooie fietsroute langs kunstwerken in de openbare ruimte. In de driehoek Lochem voor de Ruurlo. Dus een mooie fietstocht en dan kom je langs allerlei mooie beelden in de openbare ruimte. Een fietsboekje is ook te verkrijgen bij de VVV. Ja, dat was zo even weer een paar tips voor komende week. Denk ik voor iedereen weer wat wils. Ga er lekker op uit. Of geniet van een mooie film morgenavond. Of een mooie muziekvoorstelling vanavond. Of op zondag in Lochem.
1: Nou, kijk eens aan. Weer van alles te doen. Je kunt naar de film. Je kunt met de boot mee. Dan komt hij misschien Koos nog tegen op de boot.
2: En ook het weekend vaar ik. Dus,
1: en weekend ook weer met
2: dus
1: Koos.
2: Dus als je mij in levende lijf wil zien, kom naar de Berkelzon.
1: Nou, kijk eens aan. Gewoon even opgeven bij de VVV van Lochem, en die is gewoon dagelijks open, toch?
2: Die is dagelijks open, behalve op zondag.
1: Behalve op zondag. Ja. Oké, dankjewel Koos voor vandaag.
2: Ja, goed
1: en,
2: weekend.
1: Veel plezier op de boot en tot volgende week. Tot
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: in de regio.
1: Vandaag hadden we toch nog redelijk wat zon. Temperaturen liepen op naar 27 graden in de Achterhoek en daarbij is het ook droog gebleven. Wel vielen er wat buien ten noorden van onze omgeving, Drenthe. Daar vielen in de middag lokaal een paar buitjes. De temperatuur die zal vanavond nog een tijdje aangenaam blijven. 22 tot 24 graden in eerste instantie. Komende nacht dan zijn er minder opklaringen, neemt later de bewolking ook weer wat toe. Minima liggen rond de 14 tot 16 graden. En de zaterdag, dan hebben we meer bewolking. Kan een spatje regen uitvallen, maar veel is het niet. Meeste plaatsen blijft het gewoon droog. En de temperatuur loopt dan op naar 22 tot 23 graden. In de nacht naar de zondag ook temperaturen die wat lager uitkomen dan de elders afgelopen week. Een graad of 13 is dan de minimumtemperatuur. En zondag komen we niet veel verder dan 21 tot hooguit 22 graden. Met ook veel bewolking, af en toe een klein beetje zon. Na het weekend houden we die temperaturen voorlopig 22 tot 24 graden. 'S Nachts een graadje of 13. Vanaf midden volgende week lijkt het iets zachter te gaan worden. En neemt de kans op neerslag wat toe.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de zomer van 2026 organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met de lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli in Gorssel, op vrijdag 24 juli in Laren, op donderdag 27 augustus in Eefde en op vrijdag 28 augustus in Lochem. Met de Zomertour wil Welzijn Lochem ontmoeting en verbinding stimuleren, juist in de zomerperiode waarin veel vaste activiteiten stil liggen. Door in de kernen samen te werken met welzijnscoördinatoren en lokale partners krijgt het programma overal een eigen invulling. Begin juli komt er een speciale webpagina waar alle informatie en de programma's per kern te vinden zijn.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de zomer van 2026 organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met de lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli in Gorssel, op vrijdag 24 juli in Laren, op donderdag 27 augustus in Eefde en op vrijdag 28 augustus in Lochem. Met de Zomertour wil Welzijn Lochem ontmoeting en verbinding stimuleren, juist in de zomerperiode waarin veel vaste activiteiten stil liggen. Door in de kernen samen te werken met welzijnscoördinatoren en lokale partners krijgt het programma overal een eigen invulling. Begin juli komt er een speciale webpagina waar alle informatie en de programma's per kern te vinden zijn.
0: Radio Ideaal

0: u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn. Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En? Werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
2: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
7: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
8: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2... Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Daadkracht. De nieuwste hits en de lekkerste beats.

0: Yes, yes, yes. Een hele, hele, hele goede avond. Deze mooie vrijdag 17 juli 2026. Lekker dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Niets Meer en ook Niets Minder dan
1: Hitkracht.
0: Inderdaad, een nieuwe aflevering van Hitkracht op jouw vrijdagavond. Vrijdagavond 17 juli.
2: Ja.
0: Het vliegt weer voorbij.
2: Tiet gaat vlot.
0: Ja, tiet gaat vlot. Ja. Ja, maar dat is ook zo, toch?
2: Ja.
0: Ja.
2: En dit weekend gaat weer spoken.
0: Ja, het gaat weer spoken, want Zwarte Cross is begonnen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kan ik live meegenieten zo'n beetje op het werk?
0: Ja, je hebt gezien dat die kerel gekatapult werd. Zeg
2: ja.
0: Maar, die was niet helemaal zonder kleerscheuren uitgekomen.
2: Ja, het viel mee met de landing. Je kreeg zijn eigen knie tegen zijn hoofd aan.
0: Oh, lekker.
2: Dus daardoor heeft hij nu een nestschudding.
0: Oh, dat is niet zo handig.
2: Nee. Maar hij zei zelf al van, joh, het gaat wel prima. Wel een beetje hoofdpijn, dus ik moet een beetje kalm aan doen. Maar verder gaat het wel goed.
0: Oh, heerlijk.
2: Ja. Dus ja, dat. Ja,
0: mooi.
2: Ja, nou ja, beter dat dan zo. Maar ik zat er wel over te denken, hè. Ja. Je wordt uit zo'n ding gewieberd.
0: Ja.
2: Je hebt natuurlijk totaal geen controle hoe jouw lichaam, welke kant of die op gaat.
0: Nee.
2: Dus hij moet maar blij zijn dat hij niet gewoon heads first, zeg maar, daar op is gekomen, want dan was het wel anders geweest.
0: Ja, die had wel aardige klappen kunnen maken. Ja.
2: Ja, dat had ook echt heel erg mis kunnen gaan.
0: Ja, maar dat is vaak met dat soort grapjes natuurlijk.
2: Risico van het vak, zeggen ze
0: ja,
2: dan.
0: Ja, risico van het vak. Ja, ja. Valken weer de bak.
2: Ja, zo is dat.
0: Ja, ja, ik heb ook nog een paar leuke nieuwsartikeltjes in de aanbieding, want er was weer een hele hoop raarigheid gebeurd deze week. Ik had alvast een beetje voorbereid.
2: Ja.
0: Voor de rest voorzien we de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond. Mede mogelijk gemaakt door onder andere Wout, mezelf, Ramon en mijn Friese collega Jens. Het heeft natuurlijk weer voor het klassieke beukertje gezorgd. We gaan luisteren naar Medusa en Kellert met Weekend.

0: met Grip. Je Hitkracht bij Radio DL op jouw vrijdagavond. En ja, helaas vandaag geen bier van de week.
1: Nee.
0: Ja, was een beetje slechte voorbereiding van ons ook, deels.
1: Ja.
0: Ja, ik heb er totaal niet meer aan gedacht. Ja, jij vandaag nog wel, maar ik weet niet of jij er vorige week aan gedacht had nog.
1: Ik was er vorige week wel en toen hadden we het er nog. Toen zei ze van, kom je ook bier halen? Ik zei, nee, ze hebben, ik weet niet eens meer, we hebben nog of zo.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze van ja, we zijn een anderhalf week dicht. En ja, toen dacht ik van ja, oké, ja. Dat is eigenlijk hoe het is gegaan.
0: Ja, precies.
1: Ik dacht van ja, dan anders hebben we een week even niet.
0: Ja, we hebben een week even niet. Maar goed, daarom wel meer tijd voor het andere item.
2: De Hitkracht nieuws terugblik.
0: Ja, want we hebben weer een paar leuke nieuwtjes die voorbij zijn gestruind op het internet. Het mysterie van de verdwenen gatenkaas. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen.
1: Nee.
0: Oh. Nou, wie houdt er nou niet van een lekker blokje kaas? Vooral Wout. Die houdt niet van een lekker blokje kaas. Maar dat maakt niet uit. Dief in Duitsland blijkbaar heel erg. Op de route van het Duitse Beieren onderweg naar Frankrijk is namelijk een complete vrachtwagenlading met Emmentaler spoorloos verdwenen. En we hebben het hier niet over een paar kilo. Voor op je doosje of op je tosti of zo. Er is maar liefst 20.000 kilo kaas van de radar verdwenen. Ja, dat is ook niet waar je snel achter in de wagen stopt.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee. De politie staat voor een raadsel. Het is in elk geval hopen dat de daders worden gepakt. Want met Zonbergkaas zit de politie nu al met de handen in het haar. En met een flinke gatenkaas in het dossier. Nee.

0: als een soort bureaula, zeg maar. Daar zit dan alles in.
1: Oh ja.
0: Ja, ja, dat is gewoon... sommige vrouwen, daar sta je echt versteld van wat daar allemaal uit komt zetten, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, deze vrouw die dacht, weet je wat, ik ga gewoon een slang in me, een levende wurgslang in mijn BH verstoppen om mee te nemen in het vliegtuig. Ja.
1: Why?
0: Ja, ja, geen idee. Op een vliegveld is de beste vrouw betrapt. Die probeerde aan boord te stappen met een wel heel bijzondere décolleté. Bij de security controle ontdekte de beveiliging namelijk dat de vrouw een levende wurgslang in haar BH had verstopt. Haar verklaring, ze had het reptiel naar eigen zeggen gewoon gevonden bij een hotel in Amsterdam. En wilde hem graag meenemen. De slang is inmiddels in beslag genomen. Of de vrouw een flinke cupmaat had, weten we niet. Maar de douane had het in ieder geval snel in de gaten.
1: Oké.
0: Ja.
1: Hoe? Oké, ja.
0: Nou. Lijkt me heel erg ingewikkeld.
1: Ja. Ja. Ja, dat. En hoe vind je dat in Amsterdam?
0: Ja, precies. Ja, maar dat is een lulverhaal. Die heeft waarschijnlijk dat ergens gekocht en dacht van, weet je wat, die kan ik thuis niet kopen.
1: Ja, dat snap ik, maar...
0: Het verhaal is inderdaad heel raar.
1: Ja. Hoe denk je dat iemand dat gelooft? Dat bedoelde ik meer.
0: Ja, precies. Ja, en Wout, jij bent al bezig voor je uitzet natuurlijk ook een beetje.
1: Want, ja.
0: Ja, je bent op zoek naar een plekje. Nou ja, goed, ik hou ook wel van mooie spullen in huis. Heb je nog een beetje geld achter de hand?
1: Nee, niet daarvoor.
0: Oh, ongeveer 40 miljoen.
1: Nee.
0: Zeg maar. Oh, dat is jammer, want het skelet van de T-Rex, Gus... wordt namelijk geveld voor een absoluut recordbedrag. Een onbekende koper die heeft er ruim 50 miljoen dollar voor neergelegd.
1: Klopt, ik heb het gehoord inderdaad.
0: Ja, bizar. Ja, wel
1: leuk. Zo lijp. Als je dan thuis komt of dat je zo'n ding gewoon, als je zo'n hele grote hal hebt of zo, zo'n groot T-Rex hebt staan of ergens in de achtertuin.
0: Ja, precies. Ja, weet je, ik ben al altijd... Ik ben altijd benieuwd, zeg maar, wat er bijvoorbeeld gebeurt met van die parken zoals Dino World, weet je. Stel dat gaat failliet, als het dan geveld wordt, zijn er dan gewoon mensen die dat kopen en in hun voortuin zetten of zo?
1: Ik ben 100 punten.
0: Ja, ik ben er echt heel benieuwd naar.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Als dit al weggaat, ja, dan is dit natuurlijk echt skelet, zeg maar. Maar
0: ja.
1: Dan nog.
0: Ja, het is wel, wel een duur grapje, maar het lijkt me inderdaad wel vet, hè, om te hebben. Als je het geld hebt, waarom zou je het niet doen?
1: Ja, nee, dat.
0: Toch wel een beetje jongensdroom, denk ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is toch wel lijp.
0: Ja, precies. Ja, dat is wat anders dan dino's nadoen in de kantine. Werk, toch?
1: Ja, zeker waar.
0: Wij gaan snel weer verder met de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond. Dat is Robin Schulz met Better Times.

0: Yes, you're the Jax Jones met Where Did You Go? Ja.
1: Ja, waar ben je heen gegaan?
0: Ja, waar ben je heen gegaan? Buddha.
1: Ja, Buddha.
0: Ja, Buddha.
1: Met een beetje zwarte crossbass.
0: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
1: Ja.
0: Ja, nee, ja, ik had hem al een tijdje niet meer gehoord. En ik was even door een paar playlists aan het scrollen. En toen dacht ik van, ik vind dat we hem nog wel eens aan mogen zetten.
1: Ja, zeker. Ja. Blijft een lekker nummertje.
0: Ja, precies. Inderdaad. Lekker nummertje.
1: Ah, het is wel goed dat ik hem even een tijdje niet gehoord heb.
0: Ja, ook. Ja, maar anders op een gegeven moment... Kijk, wat het vooral is met bepaalde zenders overdag... die voornamelijk top 40 draaien... dan worden die platen al snel grijs, zeg maar. En dat is wel een beetje jammer.
1: Ja, precies.
0: Daarom proberen wij het lekker divers te houden. Ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja, doe een poging.
1: Ja, elke keer hetzelfde herhalen, daar wordt niemand vrolijk van.
0: Nee, inderdaad. En daarom hebben we natuurlijk ook het tweede item van de avond, namelijk de hitkrachttrack van de week. En dat zijn ook altijd wel pareltjes.
1: Zeker.
0: Ja. Deze week een pareltje van Lucas en Steve en Afrojack. Volgens mij al hun derde samenwerking in de tussentijd.
1: Ja, zoiets, denk ik.
0: Het is niet de eerste keer in ieder geval.
1: Nee, maar het is ook niet dat ze het zo vaak doen.
0: Ja, nee, dat klopt. Hey, jij hebt ze toen ontmoet, toch? Bij
1: Lucas Steve, ja.
0: Ja, bij Dance Tour. Toen waren ze net...
1: Ja, dat klopt. Toen hadden we zo'n... wat was dat?
0: Masterclass, toch?
1: Ja, dat was niet echt een masterclass. Het was meer een soort... ik weet even niet meer hoe je dat noemt. Maar in ieder geval, Danik was dat toen en Lucas en Steve...
0: Meet and greet.
1: Ja, nou ook niet helemaal. Want het is niet. Het was een beetje interactie met hun, zeg maar. Je kon er dingen vragen en laten horen en weet ik het allemaal.
0: Oh, lachen.
1: Het was niet echt een masterclass, niet echt een meet and greet. Maar ja, ik weet even niet meer hoe dat ook weer precies heette.
0: Nee, ja, het was in ieder geval leuk.
1: Ja, dus dat was het zeker.
0: Ja, ik weet een collega van mij die heeft toen. Bij hun studio bezorgd. Die zit ergens in het midden van het land.
1: Ja, dat vertelde je toen.
0: Ja, dat is ook heel bijzonder. In de tussentijd vliegen ze dus de hele wereld over. En als het goed is, staan ze ook op Tomorrowland dit weekend. Of volgend weekend. Ik ben een van de twee in ieder geval. Ik heb ze wel de line-up zien staan.
1: Ja, ik ook. Ik weet alleen niet meer of dat nou dit weekend was of volgend weekend inderdaad. Ja,
0: dat kunnen we in ieder geval nog even voor je uitzoeken. In ieder geval is dit hun nieuwe nummer All I Know. In de hitkrachttrack van de week.
2: De hitkrachttrack van de week.

0: Yes, je hoorde Dylan Francis met Rhythm. Ook wel een lekker plooitje, hè, Wout?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ik vind het wel een lekker plaatje. Ik vind sowieso dat hij altijd wel lekkere nummers heeft.
0: Ja, hij heeft ook wel vaak van die rare nummers, hoor.
1: Ja. Hij heeft echt zijn eigen stijl.
0: Ja, dat is gewoon een bijzondere vent, is het ook.
1: Ja, zeker. Maar ja, ik vind de stijl die soms, of dingen wat ze uitbrengt, dat ik denk van, nou, vind ik wel lekker.
0: Ja, ik vind het over het algemeen.
1: Hij heeft ook wel soms gewoon van die lekkere trapnummers en zo.
0: Ja, ook inderdaad. Hij heeft niet ook. Hij heeft een beetje. Hij doet me altijd een beetje denken aan. Een Looney Tunes bijvoorbeeld. Hij heeft niet echt een vast genre waar hij aan vasthoudt, zeg maar.
1: Nee.
0: Of aan een Yellow Claw, zeg maar. Beetje, die maken ook iedere keer wat anders. De ene keer is het enorm harde trap, en de andere keer is het een beetje. Ja, wat meer mellow muziek. Ja, ik vind het een leuke gast. Ik vind het ook, hij heeft ook een leuk Instagram kanaal. Hij loopt heel veel te trollen en zo. Ja, daar hou ik wel van.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is wel mooi.
0: Ja, vind ik leuk.
1: Ja, ja, zeker.
0: Het is tijd voor het favoriete item van mijn grote vriend Ramon. De glasvezellasser, oud-feestcafé-eigenaar, oud-collega, noem het allemaal maar op.
1: Gaat hij nog naar de Zwarte Cross eigenlijk?
0: Nee, hij gaat niet naar de Zwarte Cross.
1: Nou, ik vind hem echt zo'n persoon die daar gewoon het hele weekend plat loopt.
0: Ah, ik vind Ramon meer een persoon die zeg maar naar

0: ons muziekfeest van het jaar gaat of zo.
1: Ja, oké, okay, maar voor elke feestmuziekganger kan hij hier ook wel zijn hart ophalen.
0: Ja, ik ben een paar keer bij de Zwarte Cross geweest. Ik heb het helemaal niet zo ervaren eigenlijk.
1: Nee, maar je hebt natuurlijk van alles. Maar voor dat is er ook een plekje.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja. Er zijn heel veel verschillende plekjes inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. Waar? Nee, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Oké. Okay.
0: Volgens mij niet.
1: Oh.
2: Het foute verzoekje.
0: Foute verzoekje. Deze week... Monique Smit met Niet naar huis. Mede mogelijk gemaakt door mijn oud-collega Ramon.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Teugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk, daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Macklemore en Skylar Grey met Glorious. Ik zeg een hele goede avond.
1: Ja.
0: Prettige voortzetting. Lekker dat je luistert en nog steeds aanwezig bent. Bij het tweede uur van niets meer en niets minder dan...
2: Hitkracht.
0: Ja.
1: Ja, we zijn er nog steeds.
0: Ja, precies. En dit uur ook compleet volgebeukt met de lekkerste muziek bij jou vrijdagavond. En dan hoor ik je denken, wat gaat er allemaal voorbij komen? Er gaat van alles voorbij komen. Muziek van Hugel, Tujamo. Nieuw nummer van Madonna en Martin Garrix.
1: Oké.
0: Ja, dan weet je wel dat je het gemaakt hebt als je een collab hebt met Madonna.
1: Ik heb die nog helemaal niet gehoord, volgens mij.
0: Nee, die was ook vandaag released. Dus op zich is het best.
1: Hij stond ook niet in mijn release radar.
0: Ja, bij mij wel dus. Haha. Ja, nee, dus ik dacht, die gooi ik er ook even tussendoor.
1: Ja, dat heb je goed.
0: Ja, en een collabje van Morten en David Guetta gaat weer voorbij komen. Natuurlijk, de Reven na 9 is ook altijd een goede reden om eventjes lekker te blijven hangen.
1: Zeker weten.
0: En nummer 210 van The Mix.
1: Ja, 210 alweer.
0: Ja, moet je nagaan.
1: Ik moet je wel zeggen dat ik nu wel op een punt kom dat ik denk van... Ik weet niet zo goed wat voor nieuws ik nog kan proberen.
0: Ja.
1: Nou had ik dat al wel een beetje, maar...
0: Ja, weet je wat, het is vooral ook een beetje afhankelijk van de muziek natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is ook zo.
0: En ook waar je naar kijkt tussendoor en zo, en wat je luistert.
1: Ja, ja,
0: ik heb toen in de coronatijd ik zoveel tijd om muziek te luisteren, overdag zeg maar, toen nog aan het chauffeuren was. Dat ik heel veel leuke nieuwe trucjes had uitgevonden. Want ik ging allemaal livestreams kijken en zo. Maar dat is tegenwoordig een stuk minder natuurlijk.
1: Ja, dat is niet zoveel meer.
0: Nee,
1: dat was natuurlijk toen het ding.
0: Ja, ja.
1: Om jezelf nog te laten zien, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ook wat er bijvoorbeeld bij Tomorrowland weer gaat gebeuren.
1: Ja, ik ook wel eigenlijk.
0: Benieuwd of er nog leuke nieuwe trucjes bij komen. Mag in ieder geval de pret niet drukken. Dit is Martin Trevi en Hidara met Sweet Dreams.

0: Hitkracht.
1: Hitkracht.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de zevende dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeg gepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.